0: wat je hebt. Stop, wat is hier aan de hand? Wie schreeuwt die moord en brand?
1: Karim is bezweken. Dit werk valt hem te zwaar. Hij scheelt de jongen.
0: Excuses en geen gemaar.
1: Jammer.
0: Sta op dan. En jij, recalcitrant, altijd zo bij de hand.
1: Man, doe toch normaal, gebruik eens je verstand. Die jongen die is ziek, volledig opgebrand.
0: Wie niet luistert, die zal voelen en dat geldt voor iedereen. Wie niet luistert, die zal voelen.

0: monument, het monument is al wat telt. Althans, zo werd gemeld. Maar helaas, het werk stagneert. Dus ik doe schijnbaar iets verkeerd. Of is mijn opperman incapabel? Is hij toch een leugenaar? Worden de regels fout begrepen? Is de mens onhandelbaar? Zeg het maar.
1: Deze man hier is bezweken, dat is louter overmacht. Ik probeer mijn werk te...

0: meer niets, heer groot vizier.
1: Wie niet werd, geen brood en bier. Zo luidt de wet, zo werkt het hier. Die niet werd, zijn plicht ontloopt. Krijgt niet hetgeen waar hij op hoopt. Want die niet werkt, ontvangt tot spijt van onze

0: Wie wordt hier terechtgesteld?
1: Deze man hier wil niet horen, toont niet zijn goede wil.
2: Pleegt verzet en is opstandig, daarom ligt het werk nu stil.
3: Voedsel, uw hoogheid, voedsel was mijn vraag. Mijn vriend hier is bezweken door een lege maag. Ik vroeg om brood en bier, meer niet, heer grootvizier.
1: Voedsel, uw hoogheid, dat klopt, dat was de vraag. Maar al wat jij kan krijgen is een flink pak slaag. Straf hem.
0: Wacht. Deze sleper is ziek. Verzorg hem en u heeft 2 werkhanden extra. Nu dreigt u er 4 te verliezen.
1: Al wat u zegt is volledig is recht, mijn koning.
4: Mira.
1: Breng hem thuis.
4: Mira.

Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Kan liefde een misdaad zijn? Kunnen wij kiezen waarheen het hart ons voert? Wij vragen maar één ding. Een beetje verständnis. Een beetje begrip. Kan de wereld niet gewoon leven en leven lassen? Leven en laten leven.